0: is Stefan Obermeyer. Rechts dan zo'n Lennon.
1: Zoen.
0: Tot de deep wave.